Dat doet je hele hart vol onzinne pak. Het gaat de haar om in je pak. Veria me concilla così, così dopo te, ti spegna, so sciogli.